0: was Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
2: Bring your bottle back bij CipariXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CipariXL. Love to see you
3: shine. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

Goedemorgen. Er is opnieuw discussie rond de laptops in onze scholen. Ouders en leerlingen moeten er te veel voor betalen als ze een nieuwe laptop kopen. 2 op de 3 middelbare scholen vragen meer dan de prijzen die onderwijsminister Zoual Demir vorig jaar vastlegde. Blijkt uit een steekproef van het Nieuwsblad bij Vlaamse schooldirecteurs. Normaal mag een laptop maximaal €575 kosten. Maar in de praktijk betalen ouders en leerlingen daar dus vaak extra voor. Directies die zich niet houden aan de referentieprijs van minister Demir, die riskeren een sanctie. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie voorzien, blijkt uit nieuwe cijfers van bevoegd minister Joop Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens maar dalen in Vlaanderen en nu zitten we dus echt op een dieptepunt. En dat zal niet snel veranderen, zeggen energie-experts, omdat de beste plaatsen om windmolens te bouwen allemaal zijn ingenomen, ook op de industrieterreinen. Sport met het WK hockey bij de mannen. Daar konden onze Red Lions zich niet plaatsen voor de halve finale. Ze speelden gisteravond in Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje, terwijl ze moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de match en kregen veel kansen. Maar helaas dus, het is Spanje dat naar de halve finales gaat van dat WK. Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor onze Red Lions. In de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club Brugge. En door die zege komt Club mee aan de leiding met 9 op 9 samen met Charleroi. En Cercle Brugge, dat staat 13e. We krijgen een zonnige maandag met soms wat sluierwolken bij 21 tot 23 graden. Morgen begint dan droog met opklaringen. Daarna bewolkt met regen of buien en kans op onweer. Morgen in de namiddag klaart het plaatselijk wel soms wat op. Maxima tot 23 graden opnieuw. Woensdag dan start grijs, daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen- of onweersbui vallen. Het is gevoelig warmer woensdag bij 22 tot 27 graden.

0: Nog voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Het schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Go Yellow! Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
1: Ja, je hebt ui gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
1: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
1: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemorgen. Er is opnieuw discussie rond de laptops in onze scholen. Ouders en leerlingen moeten er te veel voor betalen als ze een nieuwe laptop kopen. 2 op de 3 middelbare scholen die vragen meer dan de prijzen die onderwijsminister Zoël Demir vorig jaar vastlegde. Blijkt uit een steekproef van het Nieuwsblad. Bij Vlaamse schooldirecteurs wel te verstaan. Normaal mag een laptop maximaal €575 kosten. Maar in de praktijk betalen ouders en leerlingen daar dus vaak extra voor. Directies die zich niet houden aan de referentieprijs van minister Demir, die riskeren wel een sanctie. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie voorzien, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens maar dalen in Vlaanderen en nu zitten we dus echt op een dieptepunt. En dat zal niet snel veranderen, zeggen energie-experts. Komt omdat veel mensen naar de rechter trekken om geen windmolen in hun buurt te hebben die te dicht bij hun huizen staat. Maar ook de beste plaatsen om windmolens te bouwen zijn bijna allemaal ingenomen, ook op onze industrieterreinen. Sport met het WK hockey bij de mannen. Daar konden onze Red Lions zich niet plaatsen voor de halve finales. Ze speelden gisteravond in Waver maar 1-1 gelijk tegen Spanje, terwijl ze moesten winnen om bij de laatste 4 te zijn. Onze hockeymannen domineerden wel de match en kregen veel kansen, maar helaas dus, Spanje gaat naar de halve finales van dit WK. En in de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond in eigen Jan Breydelstadion de stadsderby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt voor Club Brugge. Door die zege komt Club mee aan de leiding met 9 op 9 samen met Charleroi. Een zonnige maandag met soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen begint droog met opklaringen. Daarna bewolkt met regen of buien en kans op onweer. In de namiddag klaart het morgen plaatselijk wat op. Maximaal opnieuw tot die 23 graden. Woensdag dan start grijs. Daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen of onweersbui vallen woensdag. Het is ook gevoelig warmer bij 22 tot 27 graden.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, ligt je stil neer?
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: ¡Estamos a rular y empezó el verano!

Goedemorgen. In Wallonië is het nieuwe schooljaar al gestart, een weekje vroeger dan in Vlaanderen. Maar de leerkrachten die protesteren daar al meteen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Net zoals eind juni. De vakbonden dreigen met stakingen, onder meer omdat ze in Wallonië in het eerste middelbaar dit schooljaar starten zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken en daardoor verdwijnen er ook jobs. Er kwamen sinds begin dit jaar amper 2 windmolens bij die ons in Vlaanderen van groene energie moeten voorzien, blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Voorbije jaren bleef het aantal nieuwe windmolens maar dalen in Vlaanderen en nu zitten we dus echt op een dieptepunt. En dat zal niet snel veranderen, zeggen energie-experts. Komt omdat veel mensen naar de rechter trekken om geen windmolens in een buurt te hebben die te dicht bij hun huizen staan. Maar ook de beste plaatsen om windmolens te bouwen zijn bijna allemaal ingenomen, ook op onze industrieterreinen. En in de buurt van Zwolle in Nederland zijn zeker 8 mensen gewond geraakt toen een bus door een vangrail reed na een botsing met een bestelwagen. Het gaat om een touringcar met Oostenrijkse nummerplaat. De Nederlandse politie zegt dat er tientallen mensen in die bus zaten, vooral dan Duitse scholieren. De touringcar splitte na de botsing in 2. De ravage op die snelweg in Zwolle is daar enorm. De zon schijnt volop, soms wat sluierbewolking bij 21 tot 23 graden. Morgen begint droog met opklaringen, daarna bewolkt met regen of buien, kans op onweer. In de namiddag morgen klaart het plaatselijk wat op, maximaal tot 23 graden opnieuw. Woensdag dan, die start grijs, daarna afwisselend zon en stapelwolken. Er kan altijd wel een regen- of onweersbui vallen woensdag. Het is gevoelig warmer dan wel bij 22 tot 27 graden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voel eens, het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh.
3: Zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, licht je stil neer.
9: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week

0: vinden.
1: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Een goeiemorgen. In de Hoge Venen blijven de hulpdiensten alles nog scherp in de gaten houden, ruim een week na de bosbranden. Afgelopen nacht flakkerden opnieuw enkele kleine vuurhaarden op, zeggen de provinciale diensten. De brandweer dacht dat er veel rook zou ontstaan door de wind, maar alles bleef onder controle. Inwoners in die Hoge Venen die nog last hebben van de rook of de geur, die blijven best nog een paar dagen binnen en houden ook ramen en deuren best dicht. In Deurne kappen de Antwerpse stadsdiensten de laatste omstreden bomen die moeten verdwijnen omdat er een tramkering komt. De bomenkap startte vorig jaar, maar moest worden stilgelegd na hevig protest van honderden buurtbewoners. Daarom controleren politieagenten de bewuste buurt daar in Deurne vandaag en sloten ze straten af waar de arbeiders de bomen kappen. Voorlopig blijft alles rustig. Op de bewuste plaats komt er een nieuwe riolering en ook nieuwe bomen. En in Limburg zijn vorig jaar bijna 9000 bedrijven gewoon gestopt zonder dat ze een faillissement of verheffing hadden aangevraagd. Een verdubbeling als je dat vergelijkt met 2024, zegt Unizo. Komt vooral door de naweeën van corona, de hogere energie- en grondstofprijzen, de inflatie en de loonindexeringen. Waardoor die bedrijven dus hun facturen en personeel niet meer konden betalen. Gelukkig starten er in Limburg ook nieuwe ondernemingen, bijna 10.000 vorig jaar. Blijft tot vanavond zonnig, maximaal rond 23 graden. Morgen dan eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren morgen bij 17 tot 23 graden. Woensdag dan start wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
5: Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
4: Maar dat telt toch niet?
5: Nee, nee. Je hebt gelijk, doe verder.
4: Bon, zeg eens. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL.
6: Let us see you shine.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat ik, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
8: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil neer?
3: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: En wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Proximus stelt voor. Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
8: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op heo-vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
16: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
17: Immoscoop, man!
16: Een zeer serieuze partij.
15: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
17: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
16: Ja, dat is een cape.
15: Ah, een cape?
17: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Immoscoop, man!
16: Oh, het is weer zover.
19: Alex?
16: Terug naar die lange meetings.
19: Je staat op mute, Alex.
16: Terug naar die eindeloze lessen.
20: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
22: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
23: Oh, dat is goed.
22: De temperatuur van het douchewater was perfect.
23: Oh, dat is goed.
22: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
23: Dat was goed.
22: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
23: Oei, dat is niet goed.
2: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
7: Voor wie non-stop info zoekt
8: en nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even...
24: alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Een goeiemorgen. Burgemeesters van steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen die zijn boos op netbeheerder Elia, omdat het bijzonder slecht communiceert over werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde, waardoor geregeld de stroom uitvalt in de Vlaamse Ardennen. Zo zaten midden augustus 10.000 gezinnen, winkels en bedrijven zonder elektriciteit en gebeurde dat opnieuw eergisteren. Ook al werkte netbeheerder Elia een speciaal noodscenario uit voor die regio, de werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde duren tot midden november. En de burgemeesters daar...

dan bij een normale zomer. En het blijft tot vanavond zonnig, maximaal rond 23 graden. Ook morgen eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren bij 17 tot 23 graden. Woensdag start dan wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden woensdag.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
5: Ja, je hebt gezegd.
6: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
6: Maar nee. Dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Oh, dat is hier zo stil binnen.
8: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...

0: Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar?
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Een goedemiddag.
1: Rode Kruis Vlaanderen test alle bloeddonoren uit de regio Vilvoorde om te kijken of ze niet besmet zijn met het Westnijlvirus. Het gaat om inwoners uit Grimbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst of mensen die daar onlangs overnachten. Aanleiding is de besmetting van een paard met het Westnijlvirus. Besmette mensen klagen bijna nooit omdat ze niet echt ziek voelen. Maar amper 1% krijgt een hersen- of hersenvliesontsteking. Paarden en mensen kunnen het virus ook niet op andere mensen overdragen. Burgemeesters van steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen zijn boos op netbeheerder Elia, omdat het bijzonder slecht communiceert over werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde, waardoor geregeld de stroom uitvalt daar. Zo zaten midden augustus 10.000 gezinnen, winkels en bedrijven zonder elektriciteit. En dat gebeurde opnieuw eergisteren, zaterdag dus. Ook al werkte netbeheerder Elia een speciaal noodscenario uit voor de regio, de werken aan de hoogspanningspost in Oudenaarde duren tot midden november. Benzine tank je best nog vandaag, want vanaf morgen stijgen de prijzen aan de pomp. Benzine 95 met 3 cent per liter tot bijna 1,97 euro. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen 2,13 euro per liter. Dat is 4 eurocent meer dan nu. En diesel kost je sinds vrijdag al meer, tot 2,32 euro.

23 graden. Morgen start eerst droog, daarna bewolkt met regen of buien. Het kan ook onweren morgen bij 17 tot 23 graden. Woensdag begint wisselvallig met plaatselijk soms een bui. Daarna brede opklaringen bij een warmere 26, 27 graden woensdag.

0: jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Jaan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk
2: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
1: Ja, je hebt gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Ik heb weer gezegd. Maar spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
6: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Meer dan 100 brandweerlieden en politieagenten hebben de overleden brandweerman uit Brussel herdacht. De man kwam deze maand om bij een gasexplosie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. In de basiliek van Koekelberg kreeg hij een staatsbegrafenis. Vanmorgen vertrok een rouwstoet met zijn kist vanuit de brandweerkazerne. De hulpdiensten vormden een erehaag. De begrafenis vindt straks nog plaats in besloten kring. Rode Kruis Vlaanderen test alle bloeddonoren uit de regio Vilvoorde om te kijken of ze niet besmet zijn met het Westnijlvirus. Het gaat om inwoners uit Grimbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst. Aanleiding is de besmetting van een paard met het Westnijlvirus. Het zijn muggen die het virus verspreiden en ook mensen kunnen dus besmet

De rest van de week wordt wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. En ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien.

0: Amerikaanse leren. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Deisler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2 euro.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fort. Is. Van 23 tot en met 26 september alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op weelofcinema.be.
12: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. De nieuwe staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid. Die gebruikt dat geld om de staatsschuld te herfinancieren en jij zelf krijgt na een aantal jaren interest. Op een staatsbon van 10 jaar krijg je een netto rendement van 2,6%. En die op 1 jaar spaar je zo'n 1,9% op. Je kan vanaf woensdag inschrijven op de nieuwe staatsbonds. De Britse regering eist dat TikTok-video's van gevaarlijk rijgedrag verwijderd. Aanleiding is een zware aanrijding waarbij 7 doden vielen. Onder hen 2 politieagenten die een spookrijder wilden tegenhouden. De dader deelde voor het ongeval verschillende filmpjes op TikTok om gevaarlijk rijgedrag te verheerlijken. De Britse regering wil sociale media nu verplichten om gevaarlijke filmpjes te verwijderen. Het is ook de bedoeling dat de platformen zelf proactief optreden. En voetbalclub Union zal zijn Europese thuiswedstrijden aan den Dreef in Leuven spelen. Net zoals 4 jaar geleden. Het stadion van Union voldoet niet aan de UEFA-regels voor Europees voetbal. En daarom moet Union al enkele jaren op zoek naar een ander stadion. In het verleden speelden ze al in het stadion van Anderlecht en vorige maand nog in Oostende. Maar voor de groepsfase in de Europa League keert Union terug naar Leuven. Veel zon met soms wat hoge wolken en maximaal tot 23 graden. En je geniet er best van, want de rest van de week wordt het wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. Ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht
8: je
6: eigenlijk.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
13: Let us see you shine.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: En? Wat wordt het vandaag?
14: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Quesadilla!
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
18: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
17: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de Comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
18: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
17: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
1: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei, dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
10: De meest foute ethisch hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitale

0: Goedemiddag. Natuurpunt roept onze Vlaamse regering op een ambitieuzer natuurbeleid op te stellen. Want onze natuur is te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat onze natuur meer ruimte krijgt. Volgens de natuurorganisatie is het deze zomer duidelijk geworden dat er meer nood is aan natuurherstel. En het is ook belangrijk, want natuur zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Het verkleint de kans op overstromingen en extreme droogte. En het zuivert de lucht en water. Omgevingsminister Broens moet volgende week al een plan voor het natuurherstel voorleggen aan de Europese Commissie. De nieuwe staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid. Die gebruikt dat geld om de staatsschuld te herfinancieren. En jij zelf krijgt na een aantal jaren interest. Op een staatsbon van 10 jaar krijg je een netto rendement van 2,6%. En die op 1 jaar spaar je zo'n 1,9%. Je kan vanaf woensdag inschrijven op de nieuwe staatsbons. En de Britse regering eist dat TikTok video's van gevaarlijk rijgedrag verwijdert. Aanleiding is een zware aanrijding waarbij 7 doden vielen. Onder hen 2 politieagenten die een spookrijder wilden tegenhouden. De dader deelde voor het ongeval verschillende filmpjes op TikTok om gevaarlijk rijgedrag te verheerlijken. De Britse regering wil sociale media nu verplichten om gevaarlijke filmpjes te verwijderen. Het is ook de bedoeling dat de platformen zelf proactief optreden. Veel zon met soms wat hoge wolken en maximaal tot 23 graden. En je geniet er best van, want de rest van de week wordt het wisselvallig. Morgen eerst nog opklaringen, daarna regen of onweersbuien bij 23 graden. Woensdag opnieuw kans op buien, daarna brede opklaringen en wat warmer tot 27 graden. Ook de dagen daarna nog regen en onweersbuien.
1: Disco X on the

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Ach, of nog?
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
6: Oh, sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
10: shine. Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
3: Ja, je hebt ui gezegd.
2: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
2: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
3: Oh, ik heb weer ui gezegd. Maar spelletje.
2: Maar dat telt toch niet?
3: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
2: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, ja, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: allemaal koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla. Ja!
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Natuurpunt roept onze Vlaamse regering op een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Want onze natuur is te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat onze natuur meer ruimte krijgt. Volgens de natuurorganisatie is het deze zomer duidelijk geworden dat er meer nood is aan natuurherstel. En het is ook belangrijk. Natuur zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Het verkleint de kans op overstromingen en extreme droogte. En het zuivert de lucht en water. Vlaanderen moet volgende week al een plan voor haar natuurstel voorleggen aan de Europese Commissie. In Congo raakten 6 hulpverleners van het Rode Kruis gewond bij verschillende aanvallen. De hulporganisatie trekt aan de alarmbel nu het geweld toeneemt. Sinds de uitbraak van het ebola-virus precies 100 dagen geleden werden al 11 vrijwilligers aangevallen. Gewapende groepen vernielen medische apparatuur en verschillende ziekenwagens raakten beschadigd. En ook de lokale bevolking is boos over de strenge regels rond het begraven van ebola-slachtoffers. En Zweden richt een commissie op om de veiligheid op scholen te verbeteren. Die commissie komt er enkele dagen na een dodelijke aanval op een middelbare school. Een jongen van 18 drong de school binnen met een zwaard. Hij doodde een meisje van 17. 3 andere mensen raakten ook gewond. De politie kon hem oppakken. Zijn motief is nog onduidelijk. En ook vorig jaar was er al een dodelijke aanval op een school in Zweden. Toen vielen 11 doden bij een schietpartij. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tot 23 graden. Morgen is het eerst nog

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, amai.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
9: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor 649 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
11: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
11: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
11: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
11: Ja, dat is wat ik dacht
13: je
11: eigenlijk,
13: je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
7: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. In Honé, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind aangetroffen in de buurt van een voetbalplein. Het parquet wil voorlopig niet bevestigen en kan enkel zeggen dat de politie massaal ter plaatse is. Maar volgens Waalse media gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween eind juni, net als zijn vader. De auto van de man werd later teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Maar de man en zijn zoontje zijn nooit gevonden. Het parquet seponeert het onderzoek naar het pro-Palestijns geweld bij de ontruiming van het UGent-gebouw eind mei. De politie werd toen ingezet om de Palestijnse actievoerders uit het gebouw te zetten. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Eén politieagent raakte zwaar gewond. Er waren twee verdachten, maar er is te weinig bewijs dat zij verantwoordelijk zijn voor de verwondingen. Er loopt wel nog een onderzoek naar vandalisme en beschadigingen in het UGent-gebouw. En de Oekraïnse president Zelensky roept de wereldleiders op om Rusland tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat is niet toevallig vandaag, want Oekraïne viert de 35e verjaardag van de Oekraïnse onafhankelijkheid. En vandaag vecht het land opnieuw voor hun vrijheid. Zelensky hoopt dat zijn land extra steun krijgt in de strijd tegen Rusland. Onder meer de Britse premier Burnham belooft al dat hij Oekraïne blijft steunen. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. Ook vannacht blijft het droog met minima tot 15 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen- of onweersbuien. Aan zee blijft het droog en zonnig met maxima tot 23 graden. Woensdag wisselend bewolkt met nog regen. In de namiddag meer opklaringen.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Check it out. Hit music only.
1: Yeah. Nah.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
3: Ja, je hebt ui gezegd.
2: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
2: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
3: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
2: Maar nee. Dat telt toch niet?
3: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
2: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je
5: O
4: zegt.
7: Oh, Quadro.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedenavond. In Honé, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Volgens Waalse media lag het lichaam vlakbij een lokaal voetbalveld en gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween samen met zijn papa. De auto van de man werd later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. De familie van de kleuter is ter plaatse, maar kreeg voorlopig nog niet te horen of het effectief om de jongen gaat. Het parket bevestigt enkel dat de politie massaal ter plaatse is. Dove en slechthorende kinderen zullen nog geen les kunnen krijgen in het gewone basisonderwijs. Twee scholen werkten sinds vorig jaar aan tweetalige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal. Maar ze krijgen te weinig middelen en ondersteuning. Dove en slechthorende kinderen krijgen nu enkel les in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met een tolk. De Oekraïense president Zelensky roept de wereldleiders op om Rusland tot vredesonderhandelingen te dwingen. En dat is niet toevallig vandaag, want Oekraïne viert de 35e verjaardag van de Oekraïense onafhankelijkheid. En vandaag vecht het land opnieuw voor hun vrijheid. Onder meer de Britse premier Burnham beloofde al dat hij Oekraïne blijft steunen. En geen winnaar van de derde rit in de Ronde van Spanje. De koers is stilgelegd op 16 kilometer van de finish. Komt door grote hagelbollen. De Sloveen Tadej Pogačar gebaarde de andere renners dat het te gevaarlijk was om verder te rijden. Ze zochten snel nog beschutting. De wedstrijdjury besliste nu dat het onmogelijk is om de koers nog uit te rijden. De wegen liggen spekglad. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. En ook vannacht blijft het droog met minimaal tot 14 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het wel droog en zonnig met maximaal tot 23 graden.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, licht je stil neer.
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh,
6: Lidl, dat kan tellen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ah, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: gourmet koken.
13: En? Wat wordt het vandaag?
11: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
13: Quesadilla!
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: me.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte ballets. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Goeie avond. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Volgens Waalse media lag het lichaam vlakbij een lokaal voetbalveld en gaat het mogelijk om het lichaam van de vermiste kleuter. De jongen van 5 verdween eind mei samen met zijn papa. De auto van de man werd een dag later teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Er zouden nu ook spullen van de vader zijn gevonden. De politie zoekt ook nog massaal naar hem. Het lichaam van de jongen wordt intussen onderzocht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. En het is ook nog niet bevestigd dat het effectief om de jongen gaat. Dove en slechthorende kinderen zullen nog geen les kunnen krijgen in het gewone basisonderwijs. Twee scholen werkten sinds vorig jaar aan tweetalige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal. Maar ze krijgen te weinig middelen en ondersteuning. Dove en slechthorende kinderen krijgen nu enkel les in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs met een tolk. In Oost-Vlaanderen mag je opnieuw een vuurkorf of kampvuur aansteken. Ook vuurwerk afschieten mag weer als de steden of gemeenten toelaten. De gouverneur heeft het algemeen verbod opgeheven omdat het al veel geregend heeft en ook de komende dagen wordt er veel regen voorspeld. Je blijft uiteraard wel best voorzichtig met open vuur in natuurgebieden. En geen winnaar van de derde rit in de Ronde van Spanje. De koers is stilgelegd op 16 kilometer van de finish. Komt door grote hagelbollen. De Sloveen Tadej Pogačar gebaarde de andere renners dat het te gevaarlijk was om verder te rijden en dat ze moesten schuilen. Volgens de wedstrijdjury was het onmogelijk om de koers nog uit te rijden. De wegen lagen spekglad. Nog tot vanavond zonnig met enkele hoge wolken. En ook vannacht blijft het droog met minima tot 14 graden. Morgen is het eerst nog droog met opklaringen. Daarna krijgen we vanaf het zuiden regen of onweersbuien. Aan zee blijft het droog en zonnig met maxima tot 23 graden.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die een borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Let's

0: Bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Denk jij soms, had ik mijn diploma maar gehaald? Misschien is nu het juiste moment. Bij GO-CVO Antwerpen haal je je diploma secundair onderwijs en leer je een concreet beroep. Boekhoudkundig assistent, zorgkundige, ICT, automechanicien. Je kan kiezen uit 21 beroepsgerichte opleidingen. Flexibel, combineerbaar met werk en gezin en je krijgt persoonlijke begeleiding. Het is nooit te laat om opnieuw te kiezen. GO-CVO Antwerpen. Samen leren, samen groeien.

0: Uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei, dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Hit music only. Energy.
1: Hey. Kodak.